0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Ongesteun, ongesteun, ongesteun, ongesteun, ongesteun. Oetekam.
1: Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde

De staat om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt.

0: niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven.

De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een

0: Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

Vroeg uit de veren? Welkom, Noord-Limburg. Dit is Op Tijd Op.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dan het weer, bewolking en regen, het wordt ongeveer 20 graden.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat en dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden aan een paar opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn perioden met buiige regen. Smiddags ook af en toe wat zon en dan zijn er ook enkele drogere momenten. Bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. Maar in de regen mogen we blij zijn als de temperatuur uitkomt op zo'n 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker een derde van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
3: Heerlijk genieten. Heerlijk genieten.
0: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang.
0: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
7: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
6: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
8: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld op darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
6: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
10: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
11: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
10: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
12: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
11: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you

0: afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn perioden met buiige regen. Smiddags ook af en toe wat zon en dan zijn er ook enkele drogere momenten. Bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. Maar in de regen mogen we blij zijn als de temperatuur uitkomt op zo'n 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur. Het weer de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
2: Het is zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost.

0: Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
4: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
3: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
5: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
3: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Zevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.

0: Little Less Conversation, Elvis versus Junkie XL. De nieuwe versie toen, hè, 2002.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, 16 augustus, jongsleden, was het 49 jaar geleden. In 1977 dat hij bewusteloos wordt aangetroffen in zijn badkamer op Graceland. En hij stierf later aan een overdosis in een ziekenhuis. Elvis Presley.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: 42 jaar mocht de man worden. Goedemorgen, welkom. Dit is Schrijven voor Bedrijven. We gaan het weer doen tussen nu en 12 uur. Met muziek uit heden en verleden en Teddy Swims.

Harry Klokkenstein, pseudoniem voor Harry Jekkers en OO Den Haag 1983. En Harry Jekkers was afgelopen zaterdag nog op tv met een one-man show. En hij zet nu ook definitief een punt achter zijn carrière. Hij begon natuurlijk als zanger bij het Klein Orkest.

0: Ja, twee sterren uit heden en verleden op één plaat. Dua Lipa. En Elton John met The Cold Heart.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ik neem je mee terug naar 18 augustus 1979. Dat was de datum dat het liedje van de Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, binnenkomt in de top 40 op nummer 22. Geschreven door Bob Geldof, de zanger van de Boomtown Rats. En het liedje gaat over de 16-jarige Brenda Spencer, die op maandag 29 januari 1979 de directeur en de conciërge van de Cleveland Elementary School in het Amerikaanse San Carlos doodschiet. 9 leerlingen raken gewond en als haar wordt gevraagd waarom ze dat heeft gedaan, antwoordt zij: ik hou nu eenmaal niet van de maandag. Nou, Brenda Spencer wordt in oktober 1979 tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. En het liedje I Don't Like Mondays gaat daarover van de Boomtown Rats. Het komt op nummer 2 terecht in de top 40.

0: Ja, de man is 80 jaar en met hart en ziel staat hij nog steeds zijn ding te doen op het podium. Frans Teunis en Lotte Zon in Den Hert. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
2: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor bedrijven.

Ja, de Golden Earring met een mooie videoclip erbij. Toen de tijd geregisseerd door Dick Maas. Dus al de regisseur als die films waarin Huub Stapel ook een rol speelt. Hè? The Lift en ook Amsterdam volgens mij. Twilight Zone, Earring zelfs niet in Amerika. En daarvoor nog Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. En dit, Gustava Lima.

befaamd dansje van Chubby Checker, Let's Twist Again. Natuurlijk had hij eerst al de twist en daarna de opvolger, hè? Let's Twist Again. Dat mag duidelijk zijn, 1961. Kevin DeGraw en zometeen de geboorteplaats.

Rolf Sanchez en Marcha. En ik heb nog eens eventjes goed geluisterd naar het liedje. Maar het is een combinatie hè, van Spaans en Nederlands wat hij daar zong. En daarvoor nog Carl Wayne. Hij was inderdaad way back in the 50s. Het liedje nam hij op in de 70s trouwens. Een soloplaat van hem. En hij was oorspronkelijk natuurlijk de zanger van de band The Move. Ook wel bekend van grote hits zoals Blackberry Way, Flowers in the Rain, I Can Hear the Grass Grow, enzovoort, enzovoort. En hij was daar zanger van 1965 tot 1970. We gaan naar 10 uur. Dat doen we nog met deze.

0: start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee.

0: digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

0: Splinternieuwe muziek ontdek je hier. Voor het eerst Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
1: Ja, splinternieuw deze van de drie J's. Jij zit in mijn hoofd.

Daarnet The Drifters 1964, de originele versie van Under the Boardwalk. Natuurlijk is het later ook bekend geworden door Bruce Willis. En ook de Tom Tom Club hebben het op hun repertoire staan. Zo dadelijk, muziek van de Bay City Rollers, een boybandje met het liedje uit 1975, Bye Bye Baby. Maar eerst deze man, we kennen hem van Dire Straits, Mark Knopfler.

Not the End of the World van Miley Cyrus, 2025. De dochter van Bailey Ray Cyrus, die natuurlijk al zijn strepen verdiend had in het country repertoire, de pap van Miley. We gaan naar actrice en ook fotomodel en zangeres Natalie in Imbruglia.

kennen het natuurlijk als My Way, Comme d'habitude. Zo wordt het ook wel genoemd in het Frans. En dit was Anja van de Munnekoff en de dialectversie onder de titel We Doen Het Samen. Martin Garrix die heeft de samenwerking gezocht met zanger Ed Sheeran. En het resultaat hoor je nu. Repeat It. Hij gaat op herhaling.

Ja, weer 14 jaar geleden deze Keen en Silence by the Night. Tijd gaat snel. Zeker als we luisteren naar gezellige muziek. Kwart voor is het weer tijd voor een Forgotten 45. Eerst nog even twee andere liedjes. Robert Palmer.

0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was het plaatje al een beetje vergeten. Deze van Desha 2025, Not At This Party. Nou, het is één groot feestje elke ochtend hier bij Omroep Horst aan de Maas met lekkere muziek. Best of Both Worlds daarvoor, oftewel het beste van twee werelden. Misschien een beetje van twee walletjes eten. Robert Palmer, 1978, dat was zijn allereerste hit toen de tijd. Nou, het is kwart voor elf, inderdaad, geweest al. En dat betekent ook vandaag weer een Forgotten 45. En we gaan eventjes weer ons lijstje erbij pakken wat wij kregen van Ger. En die heeft voor vandaag een mooie titel uitgekozen van een band, genoemd naar een brandstof. Hoe zit het met de prijs van de diesel? Het gaat een beetje om en om, hè? Dan is de benzine weer duurder, dan weer de diesel. Maar Diesel was ook de naam van een band, een Nederlandse band. En die hadden een aantal leuke hitjes. Zoals Little Summer Night is natuurlijk een bekende. Maar ook deze, die we een klein beetje vergeten waren. En daarom in de Forgotten 45 op verzoek van Ger. Diesel en Down in the Silver Mine. Komt-ie!
1: Forgotten 45.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland overschrijdt.

0: steekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: En zo zijn we inmiddels alweer beland in uur 3 van Schijven voor Bedrijven. Leuk liedje dat er net, hè, van Jasperine de Jong. Waar halen we ze toch allemaal vandaan, dat soort leuke, gouden, oude Nederlandstalige plaatjes. 1967, de Wonderclub, in de jaren 90 nog eens opgenomen door Sugar Lee Hooper, als je dat nog iets zegt. Glacier Abrams, Look at My Life and Funny Funny. Van de Sweet, 1971, aan het begin van uur 3. Nou, het is hoogste tijd. Derde liedje hebben we gehad na 11 uur. En dan is het meestal zo rond 10:45 tijd voor de platense verhaal. Zo ook vandaag. Hier is hij, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms vraag ik me wel eens af wat er in je hart omging toen het stopte met kloppen. De hele wereld was in shock en jij werd er alleen maar nog beroemder mee. En dat terwijl je in de periode voor je dood tot je nek in de problemen zat. Iedereen om je heen was doorgedraaid, net als jij. Er was geen ontkomen meer aan. En als ze jou nou eens met rust zouden laten na je dood. Zelfs nu nog zijn er mensen die ruzie maken over jou, over je geld en over alles wat je ons hebt nagelaten. Ik zag je in gedachten bij de hemelpoort staan toen je goede vriend Marlon Brando binnen werd gebracht. Het leek alsof je wilde zeggen, kijk, daar heb je er nog zo een die ze nooit met rust hebben kunnen laten. Aan de buitenkant zag je leven er zo goed uit. Maar we wisten niet dat je onder invloed stond van de verkeerde mensen. Je moest voortdurend compromissen sluiten om door te kunnen gaan. Was dat ook het moment waarop je je realiseerde dat jij het leven al lang zat was, terwijl je fans jaloers op je waren? En dan die dingen die je werden opgedrongen. Dat je op de foto moest met die corrupte president die Vietnam en Watergate op zijn naam heeft staan. Tja, zelf had je geen zeggenschap over je eigen leven. En als we met z'n allen nou wat van geleerd zouden hebben, maar nee. Ook jaren later is er nog niks veranderd. Nog steeds zijn er mensen zoals jij die zich helemaal overgeven aan geld en roem. En wat er overblijft van de artiest? Niet veel. Wij zijn niet veel meer dan wat advertentieruimte om onze investeerders bakken geld te laten verdienen. En dat doen ze allemaal over onze ruggen heen.

de plaat is een verhaal. Het was lastig om te raden, dat geef ik je eerlijk toe. 2005 was het jaar van deze van Robbie Williams, de Advertising Space.

Ja, dit soort liedjes hoort typisch bij de zomer. Michel Tello, Assis du Pego, 2011 alweer. Ik kan me herinneren dat hij toen ook in die zogenaamde zomerse 50 stond genoteerd, die we toen de tijd uitzonden elk jaar. Sweet Sensation, deze.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Inwoners van Weert mogen de naam bedenken voor het nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door het lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

0: Ja, Sophie Ellis Baxter, die ken je. En Disco Bambino zong ook mee. En het werd geproduceerd door Nile Rodgers. Deze Dancing Without Me. Nou, we gaan eens eventjes kijken of oma nog iets voor ons verzameld heeft.
1: Oma's geschiedenisles.
0: Oftewel,
1: geschiedenis van de popmuziek.
0: Indirect heeft het ook met popmuziek te maken. De officiële uitzendingen van TV Noordzee begonnen 15 augustus 1964 met een programma waarin de omroepsters Sonja van Proosterij en Marianne Bierenbroodspot de kijkers rondleiden op het Rem-eiland. Nou, programma's zoals Mr. Ed, Het Sprekende Paard werd uitgezonden, Onzichtbare Man en programma's over kunst en cultuur. Later werd het voortgezet onder de naam van De Tros, want TV Noordzee werd toch een beetje onmogelijk op een gegeven moment. Dan Mick Jagger en Keith Richards geven op deze dag in 1995 aan de computergigant Microsoft toestemming om Start Me Up te gebruiken bij de introductie van Windows 95 software. De eerste keer dat de Stones akkoord gingen met het gebruik van hun muziek voor reclamedoeleinden. En daarvoor ontvingen ze maar liefst $12 miljoen van Microsoft. Ja goed, dan was de keuze niet zo lastig. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Nou, dan hebben we ook nog 2 dagen nadat Pete Best was ontslagen, zit Ringo Starr op 18 augustus 1962 voor het eerst achter het drumstel bij de Beatles bij een optreden in de Cavern Club in Liverpool. En Ringo die kwam uit de formatie Rory Storm en de Hurricanes. Nou, dit is maar even dat je het weet. Zomaar wat popfeitjes voor deze dag in het verleden.

Ja, 2022 deze solo paratie van Alvaro Soler. De man die elke zomer wel komt met een zomerhit. Maar dit jaar laat je het een beetje afweten. Hij woont trouwens deze Spanjaard in Duitsland. Dit is maar even dat je het weet. We gaan naar België met Voya con Dios.

als we dan nog een zomerplaat draaien, dan draaien we ook nog even deze zomer van André Hazes, 1995. Einde van Schrijven voor Bedrijven, zo dadelijk natuurlijk weer lunch live. En wij spreken elkaar morgen weer. Rij voorzichtig, drive safe. Dat is het advies van Miles Smith en Niall Horan. Tot morgen.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Sevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd.

0: dreigt. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Camping La Playa.

0: Bryan Adams en Summer of 69 aan het begin van deze uitzending van
1: Camping La Playa.
0: Ja, want dat is waar we nog steeds zijn.

0: laatste weekje, Silke, op deze camping. Ja, gezien het weer, misschien maar goed ook, toch? Of niet?
1: Ja, maar beter met dit weer. Vorige week en de week ervoor was het lekker, maar deze week is het toch een beetje afzien.
0: Ja, nee, deze week is het inderdaad even net wat minder lekker weer dan vorige week. Maar goed, dat neemt niet weg dat het nog steeds wel behoorlijk droog is hier in de buurt. En sowieso ook als het gaat om visvijvers. Want ja,

0: groot, hè, precies te zijn.
1: Ja,
0: ja, inderdaad, aanhoudende droogte dus. En daardoor volledig drooggevallen. Het was al natuurlijk al ondiep water. Nou, dat is er alleen nog maar ondieper op geworden. Een kleine visvijver is het. Niet zo heel erg groot, ongeveer een halve hectare. Maar ja, op het diepste punt nu slechts 1,25 meter diep. Ja, dat is niet best natuurlijk allemaal. Door de droogte is het waterpeil sterk gedaald. Er staat een groot deel van de vijver inmiddels droog. Wat tegenover staat wel dat die visvijver in Nijl, daar komt hij toch even, dat die inmiddels weer open is. Want die was natuurlijk al dicht de afgelopen dagen. Ook vanwege dezelfde reden, droogte. Vissen die moeilijkheden komen. Dat was ook in Maasbree het geval. Er zijn toch wat vissen in. Karpers bijvoorbeeld, kroeskarpers. Vanwege het zuurstofgehalte kan dan de waterkwaliteit snel afnemen. Dus we moeten natuurlijk wel ook een beetje aan het welzijn van de vissen denken natuurlijk.
1: Zeker.
0: En de dieren in, in het water. Ondertussen dus hier op de camping ook een beetje druilerig. We zien de mensen vooral binnen zitten in de tenten. Ideaal voor wat self-care. Dat zei jij gisteren. Is dat gelukt?
1: Ja, zeker. Gezichtsmaskertje, nagels heb ik gedaan.
0: Nou, klinkt goed allemaal. Vandaag iets bijzonders?
1: Ja, ik moet even kijken wat ik vandaag doe. Ik heb nog niks op de planning, dus...
0: Nou, in ieder geval op de camping, vakantie, geen regels.
1: Er is genoeg te doen hier.
0: Dit is Dua Lipa, welkom. Fijn dat je erbij bent op Camping La Playa. Dit is New Rules.

0: Cardigans in Camping La Playa. Op Camping La Playa, beter gezegd. Waarin we ook ja, heel wat tips al voorbij hebben horen komen de afgelopen weken. En we zijn nog niet klaar, Silke, want je hebt er weer eentje.
1: Ja, ik heb weer een tip. Ben jij wel eens tijdens een regenbui helemaal nat geregend, helemaal doorweekt?
0: Ja, ja dat ben ik wel eens geweest. Ja, dat is niet fijn.
1: Nee, zeker niet.
0: Als je je daarom nog in het openbaar moet begeven.
1: Ja, nee, en ja, als je helemaal doorweekt bent, nat geregend, dan kan het dus zo zijn dat je kleding muf gaat ruiken door de regen. Wat je dan niet moet doen, is het meteen in de wasmand gooien.
0: Okay.
1: Want door het vocht kunnen de bacteriën zich namelijk makkelijker vermenigvuldigen en kan die muffengeur juist erger worden. Ja. Hang daarom je kleding zo snel mogelijk uit elkaar op een goed geventileerde plek en laat het volledig drogen. Als je kleding niet vies is, hoef je het niet per se te wassen, dan is het laten luchten ook goed. Maar ruikt het daarna nog steeds muf, stop het dan in de wasmachine en voeg een klein scheutje natuurazijn toe aan het wasverzachterbakje. Want azijn helpt om de nare geurtjes te neutraliseren. Niet te veel, in ieder geval niet te veel azijn gebruiken.
0: Okay.
1: Want een klein scheutje is genoeg.
0: Ja, want die muffengeur, die wil je natuurlijk weg hebben. Maar als die dus niet kleding niet vies zijn, dan kun je hem gewoon uithangen op een goed geventileerde plek.
1: Ja.
0: En wat is dat dan? Is dat dan buiten?
1: Ja, buiten aan de waslijn bijvoorbeeld.
0: Ja, wel onder een afdakje dan natuurlijk. Anders schiet het niet zo erg op.
1: Nee, anders schiet het inderdaad niet op. Doe wel pas je kleding weer in de kast als het echt helemaal droog is.
0: Okay.
1: Want ook al is het nog maar een klein beetje vochtig, dat kan er al voor gaan ruiken dat je kledingkast uiteindelijk helemaal muf gaat ruiken.

0: En dan ben je toch al een hele zondag bezig met alles weer wassen.
1: Ja, zeker als je echt heel erg veel kleding hebt.
0: Nee, daarom. Dan ben je nog wel even bezig.
1: Kun je het bijna bij dat ene t-shirt laten dan, toch? Bijna.
0: Ja, precies. Als dat
1: je
0: dat kleine moeite.
1: Enigszins voor zou kunnen zorgen, zou dat inderdaad heel fijn zijn. En heb je nog tips voor goede wasmiddel? Lekkere geurtjes?
0: Lekkere geurtjes, ja. Ik gebruik altijd wasparfum.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is ook echt mijn tip.
1: Bovenop de wasverzachter?
0: Ja, ik doe een waspot in de wasmachine. En dan een beetje wasverzachter, wasparfum. En dan ruikt je kleding dagenlang lekker.
1: Kijk, nou, je zorgt voor behoorlijk wat inspiratie op Camping La Playa deze weken. Die inspiratie heeft Alex Warren in principe niet nodig. Want die goede nummers maak je toch wel. Bijvoorbeeld deze. Dit is Ordinary.

0: nummer van Roanesse en Machtel de Laat. En dat nummer gaat over Maaswater. We gaan het even hebben, Silke, over de kermis. Want in Horst hebben we ze twee kermissen. Een voorjaarskermis en een najaarskermis. Jij bent vast op beide wel eens geweest.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is het?
1: Groot, druk, ja? Leuke kermis.
0: En een voorkeur tussen de voorjaarskermis of een najaarskermis?
1: Nee, niet per se. Ik vind het beide wel leuk.
0: Oké, nou ja, goed, dan hoeft er voor jou misschien niet zo heel veel te veranderen. Waarom ik het vraag, de najaarskermis krijgt namelijk een iets andere opzet. Dat is natuurlijk wel eventjes nieuw dan dus. Die kermis vindt overigens plaats van 18 tot en met 21 september. Duurt dus nog een klein maandje, maar goed, je kunt het maar alvast weten. Ja. Dat is al anders dan normaal. Dat is een proef van de gemeente om te bekijken of er een nieuwe opzet beter aan zou kunnen sluiten bij de wensen van bezoekers onder andere, maar ook de exploitanten en organisatoren. Dus de kermis begint gewoon een dagje eerder en is daarmee ook 2 dagen eerder afgelopen. Dus dat is qua opzet net heel even wat anders. En dat is ook afgestemd allemaal met lokale horeca bijvoorbeeld ook, die daar natuurlijk ook wat van mogen vinden. Wat denk jij, goede zet?
1: Ja, ik weet het niet. Ik snap het niet.
0: Nee, ja, goed, hoe het precies zit is inderdaad eventjes de vraag. Maar ja, in ieder geval een dagje eerder beginnen, 2 dagen eerder klaar.
1: Ja.
0: En bij de voorjaarskermis was het gewoon allemaal onveranderd, geloof ik, afgelopen jaar.
1: Ja, de voorjaarskermis die was van 2 mei tot en met 6 mei.
0: Kijk, en zitten er verschillen eigenlijk tussen voorjaar en najaarskermis?
1: Nee, ja, beide staan wel ongeveer evenveel attracties. Maar wat wel veel mensen, of wat je wel hoort, is dat ze de sfeer bij de najaarkermis leuker vinden.
0: Oké. Okay.
1: Omdat het einde van de zomer, via het einde van de zomer.
0: Ja, is het warmer ook eigenlijk dan?
1: Sorry?
0: Dan bij de voorjaarskermis, is het dan warmer buiten? Qua temperatuur, aangenamer?
1: Ja, meestal wel.
0: Ja, het zou kunnen, hè? Zo halverwege
1: september.
0: Ja,
1: voorjaar kan er nog wel zijn dat het wat regent.
0: Ja.
1: Najaar is het meestal wel lekker weer, maar je zit ook al richting eind september.
0: Eind september,
1: dus.
0: Ja, het kan wat dat betreft een beetje van die typische wisselvallige maanden. Hè?
1: Ja.
0: Mei en september kan precies alle kanten op. Nou, we gaan het meemaken dit jaar, of dat die kermis onder een zonnestraaltje gehuld wordt, wel of niet. In ieder geval dus een dagje eerder beginnen en 2 dagen later. Dit is Keen en Somewhere Only We Know.

En met Keen is het precies 12:30 en dus hoog tijd voor het laatste nieuws uit Peerlemaas en Horst aan de Maas. Beginnen we in Baarlo, want de gemeente Peerlemaas en vastgoedregisseur BV gaan verder met de ontwikkeling van 17 woningen in de wijk Kuukfem. De samenwerking werd begin juli tijdelijk stilgelegd vanwege een extra beoordeling van de Bibop-toets, maar die is inmiddels positief afgerond. Ook is de omgevingsvergunning voor het project verleend. Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen en 2-onder-1-kapwoningen voor starters en jonge gezinnen. De werkzaamheden zijn inmiddels hervat en toekomstige bewoners zijn geïnformeerd over het vervolg. Visvijver Het Vlasrood in Maasbree is door de aanhoudende droogte bijna volledig drooggevallen. De kleine vijver is op het diepste punt slechts 1,25 meter diep en heeft nog maar weinig water. Dat kan grote gevolgen hebben voor de vissen, waaronder karpers en kroeskarpers, omdat het zuurstofgehalte en de waterkwaliteit snel kunnen verslechteren. De vijver verkeerde ook voor de droogte al in matige staat, met onder meer achterstallig onderhoud en afval. Het is nog niet bekend of er maatregelen worden genomen om de overgebleven vissen te beschermen. Er bestaan wel plannen om de vijver in de toekomst te vergroten. En dan hebben we ook nog de 92-jarige Martin Hoenselaar, want die heeft tijdens de Mariafeest in Tienraai na ruim 70 jaar opnieuw achter het orgel plaatsgenomen. Hoenselaar werd in 1956 op 22-jarige leeftijd aangesteld als koster, organist en dirigent van de parochiekerk. Tijdens de Mariafeesten kwamen dit jaar zo'n 100 bezoekers naar Tienraai. Na afloop werd Hoenselaar gevraagd om

0: één keer het orgel te bespelen dat hij in zijn jonge jaren zo goed kende. Hoewel hij merkte dat het instrument inmiddels enkele gebreken heeft, kon het aanwezige publiek zijn optreden wel degelijk waarderen. En Wittehorst heeft zondag de 5e oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. Op eigen veld werd eerste klasser SV Deurne met 3-1 verslagen. Jeroen Verkennis opende na 9 minuten de score, waarna Deurne via Joris van den Heuvel op gelijke hoogte kwam. Wittehorst reageerde direct en kwam dankzij Luc van Kuik opnieuw op voorsprong. Vlak voor rust maakte Laurens van der Halm er 3-1 van. Na de pauze zakte het niveau en werd niet meer gescoord. Zaterdag speelt Wittehorst de laatste oefenwedstrijd in deze voorbereiding. Dan tegen Venloze Boys. Die wedstrijd begint om 4 uur. En dan tot slot spanningen naar John Verlinde, want hij heeft met zijn trekpaard Ilse van de Klaverhoeve de internationale titel voor merries gewonnen. Tijdens de internationale trekpaardenkeuring in IJsdijken werd de blauwschimmelmerrie uitgeroepen tot beste merrie in het deelnemersveld van 190 trekpaarden. Ilse won eerder al het Nederlands en Europees veulenkampioenschap en werd jeugdkampioen. Verlinde zegt dat de merrie zich de afgelopen tijd goed heeft ontwikkeld nadat ze opnieuw was gedekt. De internationale titel zorgde vorige maand al voor een groot familiefeest, waarbij ongeveer 30 mensen samen de overwinning vierde. Ja, dat kun je dan ook maar beter samen doen natuurlijk. En dan heeft Silke het weerbericht.
1: Vandaag veel bewolking en buien met tussendoor wat zon. Het wordt 21 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen opnieuw wisselvallig met... morgen opnieuw wisselvallig en maximaal 21 graden. Donderdag tijdelijk warmer met 24 tot 25 graden. Daarna opnieuw buien en in het weekend wordt het gelukkig weer droger met temperaturen van 21 tot 23 graden.
0: Kijk, dus er komt iets mooier weer.
1: Naar regen
0: aan.
1: Komt zonneschijn.
0: Dat wilde ik maar net zeggen. Zo dadelijk ook nog heel even kijken in Maasbree, want daar vond een bijzondere inzameling plaats. Nog steeds overigens. Eerst gaan we over die saamhorige liefde zingen met Maroon 5. Dit is This Love.

0: Avicii en Wake Me Up. Ja, in Maasbree, daar kun je je oude kleding kwijt. Dat is een goede, mooie actie, denk ik, van de Bonte Specht in het MAF-centrum. Je kunt je kleding daar inleveren om vervolgens, nou ja, mensen kunnen dat dan vervolgens uitzoeken daar. Silke, jij was daar gisteren, hè? Wat vond je daarvan?
1: Ja, er ging echt wel heel veel kleding. En er was ook nog genoeg kleding wat ze nog uit moesten zoeken. Morgen is het laatste moment dat je kleding kunt inwisselen tussen 12 uur 's middags en 19:30 's avonds. En daarna, een week later, kun je de kleding gaan uitzoeken.
0: Ja, want inderdaad, eerst moet er dus kleding komen om überhaupt aangeboden te worden.

0: natuurlijk. Ja. Dus er kon 3 dagen lang kleding worden ingeleverd. Morgen dus dan inderdaad de laatste dag. En dan op 24, 26 en 28 augustus kan er daadwerkelijk kleding worden uitgezocht. Laten we even luisteren naar, want er zit natuurlijk nog wel wat voorwaarden aan. Daar ga je dadelijk even wat over vertellen. Eerst even luisteren hoe dat dan precies ging gisteren.
1: Ja, dit is allemaal kleding die we tot nu toe in ieder geval hebben ingezameld voor de Bonte Ruil. En dat is dus een kledingruil waarbij mensen de ene week kleding in kunnen leveren en de week daarna kunnen ze het iets komen uitzoeken.
2: Met het initiatief wil de organisatie kledingverspilling tegengaan en tegelijkertijd inwoners met elkaar in contact brengen.
1: Ja, het idee is echt om een duurzame actie op te zetten. Een stukje duurzaamheid als het gaat om kleren, maar ook wel om nog meer verbinding ook te krijgen en te hebben met de inwoners van Peel en Maas. Want we zijn natuurlijk de Bonte Specht, dus vanuit de Bonte Specht doen we dit. We zijn een open inloop, we zijn er voor alle volwassenen van 16 plus. En het is gewoon een hele leuke manier om ook weer nieuwe mensen te leren kennen. En misschien andersom ook, dat ze ons leren kennen. En je merkt gewoon hoe leuk het is en gezellig het is om samen hier uit te zoeken de kleren met een kopje koffie erbij. Nu is het nog inleveren en 24, 26 en 28 augustus kan er uitgezocht worden. En ik zou heel even kijken op onze website. Dat is debontespecht.org. Daarop staat eigenlijk alle informatie die je moet weten. Maar ook de tijden waarop je kunt uitzoeken.
2: In aanloop naar de ruilweek wordt op 3 dagen kleding ingezameld. De gedoneerde kleding wordt vervolgens gesorteerd. En tijdens de ruildagen gratis aangeboden. Opvallend is dat bezoekers geen kleding hoeven te hebben ingeleverd om iets mee naar huis te mogen nemen.
1: We beginnen met een max kledingstuk van max 5 per persoon. Maar we merkten vorig jaar al, we hadden zo ontzettend veel dat we dat op een gegeven moment helemaal los hebben gelaten en gewoon gezegd hebben, nou kijk maar eens waar jij blij van wordt. Dus in principe niks. Als je echt denkt van nou, ik voel me toch bezwaard of ik vind het toch echt wel leuk om iets terug te doen, dan kan dat ook. Dan hebben we hier een eigen bijdragepotje. En wat ons betreft, ja, mag je daarin doen wat je wilt. Dat kan een euro zijn. Maar als jij denkt van nou, ik heb een hele leuke dienst die ik graag wil aanbieden. In de breedste zin van het woord, dan mag dat ook. Maar het hoeft zeker niet.
2: Kleding kan nog worden ingeleverd. Woensdag is de laatste dag. Dat kan bij het MAF-centrum aan de Pastelleurstraat in Maasbree.
1: Tijdens onze openingstijden. En dat is tussen 12 en 7:30 s'avonds.
2: Meer informatie over de kledingruil en de voorwaarden is te vinden op debontespecht.org.
0: Ja, je hoorde een reportage van Bart Nelissen. En je hoorde onder andere van de Bonte Specht Brechtje Peters over die bonte ruil dus. Silke, zat er voor jou wat tussen eigenlijk bij die bonte ruil, bij de kleding die je voorbij hebt zien komen?
3: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik voor mezelf nog niks tegen ben gekomen. Maar er hing wel echt heel veel.
0: Nou ja, en er kan morgen, komt er nog heel veel bij, hè? Dus wie weet, altijd de moeite waard om nog even terug te gaan naar het MAF-centrum om een kijkje te gaan nemen. Dat hoeft Sarah Larsen niet te doen. Altijd al kleurrijk natuurlijk. Altijd vrolijk ziet ze eruit. Dit is Midnight Sun.

0: vandaag.
1: Ja, als het camping weer niet heel erg meewerkt, dan maken we er zelf maar een zomersfeertje van. Met deze plaat van Robert van Hemert en Zandloopster. Die doet het lekker ook in de hitlijsten. En er komt een nieuwe Nederlandse samenwerking aan, hoorde ik net van Silke.
2: Ja, ik opende mijn Instagram net. En toen zag ik dat Samuel Welte en Rutger, dat zij samen een nieuwe nummertje.
1: Kijk, wat leuk. Ja, de Nederlandse samenwerkingen die groeien als kool, heb ik het idee, deze zomer. Want we hebben er al heel overigens ook Robert van Hemert, die we net horen natuurlijk, die al een goed scorend duetje heeft opgenomen. Komt dus een nieuwe aan binnenkort, dus dat gaan we helemaal goed in de gaten houden natuurlijk. Dat was overigens, Silke, waarnemen natuurlijk gisteren een heel bijzonder tafereel in Baarlo, onder andere.
2: Want, ja, op de weg van Maasbree richting Baarlo.
1: Ja, een heleboel ooievaars, maar echt heel erg veel.
2: Heel veel, ja.
1: 50 stuks ongeveer, die gingen gewoon daar op een akker zitten. En dat was natuurlijk een heel mooi gezicht, dus daar kregen we allemaal telefoontjes van. Jij bent er als een haast heen gegaan en je hebt ook gemerkt hoe snel die vogels zijn.
2: Ja, die waren weer... toch hebben ze er een uurtje gezeten. Nou, maar we waren net
1: lekker
2: net
1: toeven daar natuurlijk op dat open akker voor de vogels. Dat
2: ja, nee, er waren, boeren die waren met twee tractoren waren ze aan het werk. En toen ineens landden daar zo'n 50 ooievaars.
1: Dat lijkt me toch een heel surrealistisch gezicht als je op zo'n tractor zit en je kijkt in je achteruitspiegel en je ziet ineens een groep van 50 ooievaars landen.
2: Ja, nee, dat gebeurt niet iedere dag.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat is overigens ook wat Peter Maassen zegt van IVN. Van, ja, het is heel erg bijzonder dat zo'n grote groep gezamenlijk op dezelfde plek neerstrijkt. Overigens niet alleen de mensen van Baarlo konden het zien, want even later gingen ze ook in Maasbree nog heel eventjes een tussenlanding maken.
2: Ja.
1: Dus ook daar kwamen een hele hoop mooie beelden en verhalen van binnen. Kijk vooral even op onze website omroeppnm.nl of in die gratis PNM-app. Want dan kun je die beelden bekijken. Foto's en filmpjes ziet er leuk uit allemaal. En ja, wie weet komen ze terug. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van de ooievaars. Hoe lang ze kunnen vliegen en waar ze vandaan kwamen eventueel.
2: Nou ja, als het goed is komen deze ooievaars niet meer terug. Ik denk dat ze een tussenstop hadden. En dan vertrekken ze richting het zuiden. Richting de warmte.
1: Jammer dat ze niet meer terugkomen. Dat was wel een leuk gezicht. Voor degenen die het gemist hadden, hadden het nog even opnieuw kunnen zien. Maar dat kan dus niet meer, helaas.
2: Nee.
1: Wat ga je nog wat leuks doen? Heb je erover na kunnen denken vandaag?
2: Ja, ik ga zo meteen even naar de winkel. Ga ik lunch halen. Iets voor avondeten.
1: Ja, ja. Voor het campingsetje om je eten klaar te maken.
2: Ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk allemaal heel mooi. Nou, dan betekent dat wij er doorheen zijn voor wat betreft deze uitzending van Camping La Playa. We zijn er nog drie keer deze week. Met onze camping. En daarna dan keert ook...

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij twee bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10

0: centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: De regen van gisteren heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt, zegt hydroloog Nicole Meijer van het waterschap.
1: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustig regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen en dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
0: Ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water op te laten nemen. De politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt. Het gaat onder meer om niet ontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De politie waarschuwt om gevonden munitie niet aan te raken of zelf te verplaatsen. Mensen die een verdacht voorwerp vinden wordt gevraagd afstand te houden en de politie te waarschuwen. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. De 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G., werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet. Een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Morgen overheerste de bewolking, er viel af en toe regen, al dan niet in buiige vorm, maar er waren ook enkele droge momenten. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. De bewolking overheerst, mogelijk later in de middag ook enkele opklaringen. En bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 20 à 21 graden. Maar in de regen en bij veel bewolking halen we hooguit zo'n 19 graden. Het blijft matig waaien uit een west-zuidwestelijke richting.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer nog niet genoeg. Als de regen stopt, kan het vuur weer oplaaien. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur. Tegelijkertijd voerde Oekraïne een grootschalige drone-aanval uit in de regio rond Moskou, waardoor het vliegverkeer moest worden stilgelegd. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon en het wordt ongeveer 20 graden.
2: Het is zomer!
5: Omroep Horst aan de Maas

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Wist jij dat aardbeien?

0: 1000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En Weert is op zoek naar een naam voor een nieuwe sporthal. Inwoners kunnen suggesties doen. Uiteindelijk kan worden gestemd op de 3 beste namen.
1: Een hele zomer lang. Heerlijk genieten.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat.

0: Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is nog steeds niet onder controle.
1: Zon, wind, sneeuw of

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is nog steeds niet onder controle.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is aangehouden. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
2: De gezelligheid rolt zo je speakers uit.
3: Middagvitamine
2: vanuit Horst aan de Maas.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van...

0: Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is sinds vanmiddag onder controle.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er viel af en toe regen, al dan niet in buien voor. Maar er waren ook droge momenten met af en toe zon. Het werd maximaal zo'n 20 à 21 graden bij een matige wind. Bij een

0: zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht over eerste bewolking. Het blijft op een enkele bui net zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 16 als minimumtemperatuur. Woensdag overdag over eerste bewolking. Er valt buien regen afgewisseld door droge momenten. Het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige westelijke wind.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
2: Je radio klinkt als de zomer. Omroep Horst aan de Maas.
3: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Looks like Macho Man's headed for a big fall.
1: Macho City.
0: How can Macho Man heal his soul?
1: Macho City.
0: Will powerful Root Man let him go?
2: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.

0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Het waterschap heeft 10 zeldzame grote modderkruipers gevangen om ze te redden. De zeldzame vissen zaten in een droogvallend beekje bij Herkenbos en worden nu op een betere plek losgelaten. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is sinds vanmiddag onder controle.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking, er viel af en toe regen, al dan niet in buien vorm, maar er waren ook droge momenten met af en toe zon. Het werd maximaal zo'n 20 à 21 graden bij een matige wind bij een west-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Het blijft op een enkele bui net zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 16 als minimumtemperatuur. Woensdag overdag overheerst de bewolking. Er valt buiige regen afgewisseld door droge momenten. Het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige westelijke wind.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. TPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk.

0: Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Cisnos. Het weer vannacht langere tijd regen. Ook morgen eerst nog regenachtig, later af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
1: De zomer knalt uit je radio. Omroep Horst aan de Maas.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete

0: platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maan.

0: Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost me heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Legitimeren, meneer? Wat doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribuïs, meneer.
0: Een paspoort? Een ribuïs? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribuïs?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dan gaat gerucht dat meneer eens halen.
0: Maar hoe moet ik dat dan halen, meneer?
2: Maar dan moet je...

0: Een ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb ik hier een machientje. En dan nog ritsrats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens op mijn papiertje.
1: Ja, maar juffrouw, dat kan je toch ook gewoon opschrijven?
0: Dat zal ik kunnen doen, maar dat doe ik niet. Hol ik maar zo'n ding.
1: Holen? Maar hoe dan, juffrouw?
0: Hoe?

O, jo, Petrus, heerlijk op een wulkske met een engelke. Eindelijk van de trammeland af. Het is toch zeker niet wie het lopen? Maar nee, schat.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
4: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
3: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
5: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
3: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er viel af en toe regen, al dan niet in buien voor. Maar er waren ook droge momenten met af en toe zon. Het werd maximaal zo'n 20 à 21 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Het blijft op een enkele bui net zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 16 als minimumtemperatuur. Woensdag overdag overheerst de bewolking. Er valt buien regen afgewisseld door droge momenten. Het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige westelijke wind.
2: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Oost aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
7: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
6: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
8: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk

0: een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust, maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er viel af en toe regen, al dan niet in buienvorm. Maar er waren ook droge momenten met af en toe zon. Het werd maximaal zo'n 20 à 21 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Het blijft op een enkele bui net zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 16 als minimumtemperatuur. Woensdag overdag overheerst de bewolking. Er valt buien regen afgewisseld door droge momenten. Het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige westelijke wind.
0: Een hele zomer lang heerlijk genieten.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Nederland Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

dan maar op. Wij moeten niet denken, maar doen. Het heeft er niks mee te maken.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: het slapen gaan. Omroephorst aan de Maas. Easy.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien.

0: weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

anderen stoppen. Daar begint Nachtdienst.

0: die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.